Tō FM, ko rā Outkast, me te wai at Way You Move, nei rā te hōtaka o te ihi. Ko pau tēnei, e kaue nei, te ihi me te wehi, me te wana i tēnei, wana nei, wenerei. Tumana ko ipoi hāre te rangi.